zetten. Hij is van cultuur veranderd. Allemaal nu. Marietta neemt alleen maar werk mee door. En dan wat we mee gaan presenteren. Hoe Pietje Lijfswerkner, het band. En deze ring als speciaal team.